Zalandic, mijn café. Ik doe het eens, wat smaakt voor, bon dus geef, bon ik wooit weg, ga naar Doris, die aan mij afhoort.